0: Modehuis Liene, uniek in Brugge. Modehuis Liene, toonaangevend in trouwkleding en avondkledij. Modehuis Liene in de Steenstraat te Brugge, formidabel door zijn speciale prijzen. In Brugge, Modehuis Liene.
1: Join the Big L Lunchtime Shuffle Club on Facebook, where you can send your requests, messages and dedications. It's easy and fun. Join the Big L Lunchtime Shuffle Club on Facebook now.

0: Mocht u in Spanje een eigendom willen kopen, dan behoeft u zich geen zorgen te maken over de toekomst. Spanje werkt aan zijn vooruitgang en de belangrijkste industrie hier is het toerisme. De bevolking is zeer gastvrij en hartelijk. Mocht u in deze omgeving willen beleggen, dan kunnen wij u dit voor de volle 100% aanbevelen. Er zijn hier zuivere zandstranden en een helderblauwe zee en het klimaat is verrukkelijk en ideaal voor mensen die in Spanje willen gaan wonen. Playa de Haro is op weg het centrum te worden van de Costa Brava. Hier beleggen betekent u geld steken in zon en levensgeluk. Voor inlichtingen kunt u schrijven naar de firma Rado, ter attentie van de heer Tak, Playa de Haro, provincie Girona in Spanje. U kunt ook bellen, telefoon 34 72 32 82 25 of telexeer naar Alto 57 205.
1: Take 40 of the most popular records in Britain today, add a dash of the promising newcomers, a sprinkling of golden oldies, mix it up with a top personality DJ, shove it through a 75,000-watt transmitter, and you've got...

to by Tomorrow, Auntie Mary's Dress Shop, and Shy Boy. Two excellent songs. Sylvia in Amsterdam, maar hoort u Boudewijn de Groot? En wat geweest is, is geweest.